0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering.
1: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding, spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Auto in brand in Hoofddorp en chaos op Schiphol na ingestort plafond. Een personenauto is donderdagavond rond 9 uur in brand gevlogen op de Nieuwe Bennenbroekerweg in Hoofddorp. De bestuurder wist de auto tijdig tot stilstand te brengen, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Bij aankomst sloegen de vlammen uit de auto. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Ondanks de snelle inzet liep de auto forse schade op. De brand is vermoedelijk het gevolg van een technisch mankement. De auto is afgesleept. Een ingestort plafond bij de handbagagecontrole in vertrekhal 3 heeft vrijdagmiddag en avond voor grote chaos gezorgd op Schiphol. Door de afsluiting van de controlepost moesten reizigers uitwijken naar andere vertrekhallen, wat leidde tot wachttijden van uren en honderden gemiste vluchten. Schiphol laat weten dat de ruimte uit veiligheidsoverwegingen direct werd afgesloten en later weer is vrijgegeven. De oorzaak van het incident is nog onbekend. Het voorval komt bovenop de bestaande problemen bij de beveiliging op Schiphol, waar personeelstekorten en opstartproblemen na een nieuwe aanbesteding al langer voor lange wachtrijen zorgen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode wisselen bewolking en zon elkaar af en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 23 graden en er waait erbij een matige noordwesten, later westenwind, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Muzikale gezelligheid op het Polderplein en Stoomgemaal Halfweg draait weer onder stoom. Zomer op het plein gaat weer van start. Het Polderplein in Hoofddorp is deze zomer opnieuw het decor van live optredens. Elke zaterdag en zondagmiddag in juli en augustus kunnen bezoekers genieten van diverse artiesten met een mix van muziekstijlen. Van ballads tot pop en van blues tot country. Zaterdag 4 juli trappen de Vintage Sisters af met een swingend repertoire, luisterliedjes, meezingers en liedjes uit het jukebox-tijdperk. Zondag 5 juli neemt Ed Citroen met zijn act De Liedbakker het stokje over en brengt op zijn bakfiets popliedjes uit de 2000 en zijn eigen repertoire ten gehore. Kijk voor het volledige programma in juli en augustus op de website van Hoofddorp Centrum. Begin je vakantie met een unieke ervaring. Kom op zaterdag 4 of zondag 5 juli naar Stoomgemaal Halfweg. Het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld draait op deze dagen onder stoom. U proeft dan de unieke sfeer van een gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Met stokers die kolen op het vuur scheppen, hete stoom, de geur van smeerolie, een stampende stoommachine en bruisend water dat wordt voortgestuurd door 6 enorme schepraderen. Een bezoek aan het gemaal is daarmee een unieke ervaring. En kinderen tot en met 17 jaar hebben gratis toegang als zij worden begeleid door 1 of meer volwassenen. En dan nog het weer van Rorons Weer Online. In de komende periode wisselen bewolking en zon elkaar af en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 23 graden en er waait erbij een matige noordwesten, later westenwind, rond kracht 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
3: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
2: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet en Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
4: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt.
2: Tot bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Stichting Contacthond failliet en zware mishandeling op Vennepeweg. Stichting Contacthond uit Vijfhuizen is na 19 jaar failliet verklaard. De organisatie bood dagbesteding waarbij mensen met onder meer een verstandelijke beperking, dementie of autisme therapeutisch in contact kwamen met honden. Volgens oprichter Nicky Redmeijer zijn de stijgende kosten, teruglopende fondsen en te lage vergoedingen vanuit de WMO de belangrijkste oorzaken van het faillissement. Deze vorm van dagbesteding is gewoon niet meer haalbaar in Nederland, zegt zij. Bij Contacthond waren 11 hondenbegeleiders, 55 honden en ongeveer 30 cliënten betrokken. Een doorstart ziet Nicky niet als realistisch. Wel onderzoekt zij de mogelijkheid om zich voortaan te richten op het trainen van hondenbezitters, zodat de kennis over therapeutische inzet van honden behouden blijft. Een nog onbekende man heeft zondagochtend 28 juni op de Vennepeweg in Nieuw-Vennep een slachtoffer zwaar mishandeld. Rond 2:50 kreeg de politie melding van de mishandeling. Even daarvoor werd het slachtoffer van zijn fiets getrokken en meerdere keren geslagen door de verdachte. De verdachte ging er vandoor in de richting van de busbaan. Het slachtoffer is behandeld door het ambulancepersoneel en is voor verdere verzorging naar de huisarts. Het signalement van de verdachte is: man rond de 18 jaar, ongeveer 1,85 meter lang, middelbreed postuur, half lang bruin haar met scheiding. Hij droeg een zwart t-shirt met een wit merk en een donkere korte spijkerbroek. De politie doet onderzoek. Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden? Deel deze dan met de politie via 0900 88 44 of anoniem via 0800 7000. En dan nog het weer van Rorons Weer Online. In de komende periode wisselen bewolking en zon elkaar af en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 23 graden en er waait erbij een matige noordwesten, later westenwind, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
3: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, dat, ja. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
2: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
4: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
5: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
2: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio.

0: Buckshot Lafong, Another Day.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. Maar we gaan ook kijken of er leuke activiteiten zijn die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Door de Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer? Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, horen we het graag.

0: Direct, hoorde je met Soldier On.
1: Een bijzonder bericht.
0: De heilige vijgenboom in Sri Lanka staat er al sinds 288 voor Christus. En is gegroeid uit een stekje van de boom waaronder Boeddha verlichting vond.

0: Vanmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Muzikale gezelligheid op het Polderplein en stoomgemaal halfweg draait weer onder stoom. Zomer op het plein gaat weer van start. Het Polderplein in Hoofddorp is deze zomer opnieuw het decor van live optredens. Elke zaterdag en zondagmiddag in juli en augustus kunnen bezoekers genieten van diverse artiesten met een mix van muziekstijlen. Van ballads tot pop en van blues tot country. Zaterdag 4 juli trappen de Vintage Sisters af met een swingend repertoire, luisterliedjes, meezingers en liedjes uit het jukebox-tijdperk. Zondag 5 juli neemt Ed Citroen met zijn act De Liedbakker het stokje over en brengt op zijn bakfiets popliedjes uit de 2000 en zijn eigen repertoire ten gehore. Kijk voor het volledige programma in juli en augustus op de website van Hoofddorp Centrum. Begin je vakantie met een unieke ervaring. Kom op zaterdag 4 of zondag 5 juli naar Stoomgemaal Halfweg. Het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld draait op deze dagen onder stoom. U proeft dan de unieke sfeer van een gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Met stokers die kolen op het vuur scheppen, hete stoom, de geur van smeerolie, een stampende stoommachine en bruisend water dat wordt voortgestuurd door 6 enorme schepraderen. Een bezoek aan het gemaal is daarmee een unieke ervaring. En kinderen tot en met 17 jaar hebben gratis toegang als zij worden begeleid door 1 of meer volwassenen. En dan nog het weer van Rorons Weer Online. In de komende periode wisselen bewolking en zon elkaar af en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 23 graden en er waait erbij een matige noordwesten, later westenwind, rond kracht 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.

0: Jorden, dat zijn Free Singers met Mexico.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Thomas, die vraagt dit nummer aan. Vanaf dag 1 dat dit uitkwam, is hij al groot fan van deze band. Maar hier begon het mee. Voor Thomas, Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Kokomo hoorde je van The Beach Boys.
1: Opvallend nieuws.
0: Antoine Lavoisier noemde zuurstof zuurvormer, ofwel oxygen, omdat hij dacht dat het de basis van elk zuur was. Dit bleek niet te kloppen, maar de naam werd wereldwijd overgenomen.

You're the next to me van Ilse de Lange. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, we hebben er nog één te gaan tot het nieuws. Rain Me In van Sam Fender samen met Olivia Dean. Tot zo, na het nieuws.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
4: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden.
3: 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
5: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
3: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: is een meer nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Muzikale gezelligheid op het Polderplein en Stoomgemaal Halfweg draait weer onder stoom. Zomer op het plein gaat weer van start. Het Polderplein in Hoofddorp is deze zomer opnieuw het decor van live optredens. Elke zaterdag en zondagmiddag in juli en augustus kunnen bezoekers genieten van diverse artiesten met een mix van muziekstijlen. Van ballads tot pop en van blues tot country. Zaterdag 4 juli trappen de Vintage Sisters af met een swingend repertoire, luisterliedjes, meezingers en liedjes uit het jukebox-tijdperk. Zondag 5 juli neemt Ed Citroen met zijn act De Liedbakker het stokje over en brengt op zijn bakfiets popliedjes uit de 2000 en zijn eigen repertoire ten gehore. Kijk voor het volledige programma in juli en augustus op de website van Hoofddorp Centrum. Begin je vakantie met een unieke ervaring. Kom op zaterdag 4 of zondag 5 juli naar Stoomgemaal Halfweg. Het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld draait op deze dagen onder stoom. U proeft dan de unieke sfeer van een gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Met stokers die kolen op het vuur scheppen, hete stoom, de geur van smeerolie, een stampende stoommachine en bruisend water dat wordt voortgestuurd door 6 enorme schepraderen. Een bezoek aan het gemaal is daarmee een unieke ervaring. En kinderen tot en met 17 jaar hebben gratis toegang als zij worden begeleid door 1 of meer volwassenen. En dan nog het weer van Rorons Weer Online. In de komende periode wisselen bewolking en zon elkaar af en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 23 graden en er waait daarbij een matige noordwesten, later westenwind, rond kracht 3. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Ruud Kroes.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Stichting Contacthond failliet en zware mishandeling op Vennepeweg. Stichting Contacthond uit Vijfhuizen is na 19 jaar failliet verklaard. De organisatie bood dagbesteding waarbij mensen met onder meer een verstandelijke beperking, dementie of autisme therapeutisch in contact kwamen met honden. Volgens oprichter Nicky Redmeijer zijn de stijgende kosten, teruglopende fondsen en te lage vergoedingen vanuit de WMO de belangrijkste oorzaken van het faillissement. Deze vorm van dagbesteding is gewoon niet meer haalbaar in Nederland, zegt zij. Bij Contacthond waren 11 hondenbegeleiders, 55 honden en ongeveer 30 cliënten betrokken. Een doorstart ziet Nicky niet als realistisch. Wel onderzoekt zij de mogelijkheid om zich voortaan te richten op het trainen van hondenbezitters, zodat de kennis over therapeutische inzet van honden behouden blijft. Een nog onbekende man heeft zondagochtend 28 juni op de Vennepeweg in Nieuw-Vennep een slachtoffer zwaar mishandeld. Rond 13:30 kreeg de politie melding van de mishandeling. Even daarvoor werd het slachtoffer van zijn fiets getrokken en meerdere keren geslagen door de verdachte. De verdachte ging er vandoor in de richting van de busbaan. Het slachtoffer is behandeld door het ambulancepersoneel en is voor verdere verzorging naar de huisarts. Het signalement van de verdachte is: man rond de 18 jaar, ongeveer 1,85 meter lang, middelbreed postuur, half lang bruin haar met scheiding. Hij droeg een zwart t-shirt met een wit merk en een donkere korte spijkerbroek. De politie doet onderzoek. Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden? Deel deze dan met de politie via 0900 88 44 of anoniem via 0800 7000. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode wisselen bewolking en zon elkaar af en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 23 graden en er waait daarbij een matige noordwesten, later westenwind, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon, misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Auto in brand in Hoofddorp en chaos op Schiphol na ingestort plafond. Een personenauto is donderdagavond rond 9 uur in brand gevlogen op de Nieuwe Bennenbroekerweg in Hoofddorp. De bestuurder wist de auto tijdig tot stilstand te brengen, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Bij aankomst sloegen de vlammen uit de auto. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Ondanks de snelle inzet liep de auto forse schade op. De brand is vermoedelijk het gevolg van een technisch mankement. De auto is afgesleept. Een ingestort plafond bij de handbagagecontrole in vertrekhal 3 heeft vrijdagmiddag en avond voor grote chaos gezorgd op Schiphol. Door de afsluiting van de controlepost moesten reizigers uitwijken naar andere vertrekhallen, wat leidde tot wachttijden van uren en honderden gemiste vluchten. Schiphol laat weten dat de ruimte uit veiligheidsoverwegingen direct werd afgesloten en later weer is vrijgegeven. De oorzaak van het incident is nog onbekend. Het voorval komt bovenop de bestaande problemen bij de beveiliging op Schiphol, waar personeelstekorten en opstartproblemen na een nieuwe aanbesteding al langer voor lange wachtrijen zorgen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode wisselen bewolking en zon elkaar af en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 23 graden en er waait erbij een matige noordwesten, later westenwind, rond kracht 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Avond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie Haarlemmermeer kan beelden van 4000 particuliere camera's opvragen en informatieavond over werkzaamheden aan historische sluisjes halfweg. De politie in Haarlemmermeer heeft in de strijd tegen criminaliteit bijna 4000 wapens in handen. Beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Zij hebben namelijk hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Opvragen van camerabeelden kan de politie in principe altijd, maar met camera in beeld, zoals de verzameling registraties heet, gaat dat sneller. Met één druk op de knop kan de politie na bijvoorbeeld een inbraak zien of er een camera in de buurt is die mogelijk iets verdachts heeft vastgelegd. Camera's zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. In 1 op de 6 zaken noemt de rechtbank camerabeelden in de uitspraak. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert maandagavond 6 juli in Stoomgemaal Halfweg een informatieavond voor bewoners van Halfweg en Zwanenburg over de werkzaamheden aan het sluizencomplex van Halfweg die in juli beginnen. Aannemer Fobi Infra gaat in het oostelijke eiland een extra opening maken. Zo kan bij hevige regenval meer water door het sluizencomplex stromen. Dit verkleint de kans op wateroverlast in de Haarlemmermeerpolder en het gebied van Rijnland. De historische sluisjes, gelegen tussen de Ringvaart en Zijkanaal F, staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Om verdere achteruitgang te voorkomen, wordt het hele sluizencomplex gerestaureerd. De gemeente draagt daaraan bij. Ook wordt het terrein opnieuw ingericht om het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer. Tussen de bedrijven.
4: Liepen we mee naar de regenboog.

Shalom. Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, dan denk ik aan jou. Vlieg maar dan even, ik hou alleen van jou. Ja.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gallmate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Rioolwater in het buitenwater, waardoor niet zwemmen in deel van Noord-Holland. En maandlezing bezoek aan Venetië donderdag 2 juli in Bibliotheekcentrum. Door de hevige regenbui in de nacht van zaterdag is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht raadt mensen daarom de komende dagen af om in een groot aantal gemeenten in Noord-Holland in open water te gaan zwemmen. Direct contact met water kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals last van maag en darmen. Het riool kan soms bij heel heftige buien de hoeveelheid af te voeren water niet meer aan. Dan komt er een zogenoemde overstort. Na overstort blijft de kwaliteit van zwemwater een paar dagen slecht en is het beter om niet te zwemmen in sloten, plassen en grachten. Het advies geldt behalve voor Amsterdam, onder meer ook voor Aalsmeer en Haarlemmerliede, Spaarnwoude. Op donderdag 2 juli geeft Bureau Boeiend een lezing over prachtig Venetië. Deze lezing zal worden gehouden door kunsthistoricus Wouter Maas in de bibliotheek in C. Hoofddorp. Kom meer te weten over deze stad en alle rijkdom die ze te bieden heeft. Het water, aan alle kanten van de stad, bleek eeuwenlang een effectieve verdediging tegen veroveraars. Pas in 1797 wist Napoleon de stad in te nemen. Niet voor niets dat Venetië zich hiervoor de titel La Serenissima heeft aangemeten, de meest serene. Sereen is de stad echter al lang niet meer. Er komen jaarlijks 24 miljoen toeristen naartoe. De San Marco, de Academia en de Biennale maken de stad dan ook uniek in Europa. Kaarten via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Politie Haarlemmermeer kan beelden van 4000 particuliere camera's opvragen en informatieavond over werkzaamheden aan historische sluisjes halfweg. De politie in Haarlemmermeer heeft in de strijd tegen criminaliteit bijna 4000 wapens in handen. Beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Zij hebben namelijk hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Opvragen van camerabeelden kan de politie in principe altijd, maar met camera in beeld, zoals de verzameling registraties heet, gaat dat sneller. Met één druk op de knop kan de politie na bijvoorbeeld een inbraak zien of er een camera in de buurt is die mogelijk iets verdachts heeft vastgelegd. Camera's zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. In 1 op de 6 zaken noemt de rechtbank camerabeelden in de uitspraak. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert maandagavond 6 juli in Stoomgemaal Halfweg een informatieavond voor bewoners van Halfweg en Zwanenburg over de werkzaamheden aan het sluizencomplex van Halfweg die in juli beginnen. Aannemer Fobi Infra gaat in het oostelijke eiland een extra opening maken. Zo kan bij hevige regenval meer water door het sluizencomplex stromen. Dit verkleint de kans op wateroverlast in de Haarlemmermeerpolder en het gebied van Rijnland. De historische sluisjes, gelegen tussen de Ringvaart en Zijkanaal F, staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Om verdere achteruitgang te voorkomen, wordt het hele sluizencomplex gerestaureerd. De gemeente draagt daaraan bij. Ook wordt het terrein opnieuw ingericht om het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

world. Uh-huh. And have we got

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Werkzaamheden aan HOV-busbaan in Nieuw-Vennep en afscheid directeur Carla Mesman van IKC De Zwanenbloem. Van 30 juni tot en met 14 augustus werkt de provincie Noord-Holland aan de hoogwaardig openbaar vervoer HOV-busbaan in Nieuw-Vennep. In de periode 30 juni tot en met 3 juli worden de werkzaamheden voorbereid en tijdelijke bushaltes langs de Operaweg aangelegd. Van 6 juli tot en met 14 augustus worden over de volledige lengte van de busbaan betonreparaties uitgevoerd. Het gaat daarbij om verschillende locaties bij onder andere het busstation Gertsenwoud-Zuid en enkele oversteken voor fietsers en voetgangers. Bij 3 oversteken voor fietsers en voetgangers worden tijdelijke omleidingen aangebracht. Weggebruikers moeten er ook rekening mee houden dat bussen tijdelijk gaan rijden via de Operaweg, de Componistenweg en Gertsenwoudweg. Vragen kunnen worden gesteld aan het servicepunt via 0800 0200 600 of via e-mail service.noord-holland.nl. Carla Mesman heeft na maar liefst 43 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben afscheid genomen. De laatste 26 jaar was zij verbonden aan Integraal Kindcentrum, IKC, De Zwanenbloem in Zwaanshoek, waarvan 17 jaar als directeur. Afgelopen week kreeg Carla een groots en welverdiend afscheid. Haar wens was om een festival te organiseren waarbij ouders en kinderen centraal zouden staan. En die wens kwam uit. Ondanks de hitte leverden alle kinderen een bijdrage met optredens, zelfgemaakte cadeaus, lieve woorden en een verrassingsoptreden van haar eigen koor. Het werd een middag vol warmte en dat kwam niet alleen door de tropische temperaturen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Rioolwater in het buitenwater, waardoor niet zwemmen in deel van Noord-Holland. En maandlezing bezoek aan Venetië donderdag 2 juli in Bibliotheekcentrum. Door de hevige regenbuien in de nacht van zaterdag is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht raadt mensen daarom de komende dagen af om in een groot aantal gemeenten in Noord-Holland in open water te gaan zwemmen. Direct contact met water kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals last van maag en darmen. Het riool kan soms bij heel heftige buien de hoeveelheid af te voeren water niet meer aan. Dan komt er een zogenoemde overstort. Na overstort blijft de kwaliteit van zwemwater een paar dagen slecht en is het beter om niet te zwemmen in sloten, plassen en grachten. Het advies geldt behalve voor Amsterdam, onder meer ook voor Aalsmeer en Haarlemmerliede, Spaarnwoude. Op donderdag 2 juli geeft Bureau Boeiend een lezing over prachtig Venetië. Deze lezing zal worden gehouden door kunsthistoricus Wouter Maas in de bibliotheek in C. Hoofddorp. Kom meer te weten over deze stad en alle rijkdom die ze te bieden heeft. Het water, aan alle kanten van de stad, bleek eeuwenlang een effectieve verdediging tegen veroveraars. Pas in 1797 wist Napoleon de stad in te nemen. Niet voor niets dat Venetië zich hiervoor de titel La Serenissima heeft aangemeten, de meest serene. Sereen is de stad echter al lang niet meer. Er komen jaarlijks 24 miljoen toeristen naartoe. De San Marco, de Academia en de Biennale maken de stad dan ook uniek in Europa. Kaarten via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie Haarlemmermeer kan beelden van 4000 particuliere camera's opvragen en informatieavond over werkzaamheden aan historische sluisjes halfweg. De politie in Haarlemmermeer heeft in de strijd tegen criminaliteit bijna 4000 wapens in handen. Beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Zij hebben namelijk hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Opvragen van camerabeelden kan de politie in principe altijd, maar met camera in beeld, zoals de verzameling registraties heet, gaat dat sneller. Met één druk op de knop kan de politie na bijvoorbeeld een inbraak zien of er een camera in de buurt is die mogelijk iets verdachts heeft vastgelegd. Camera's zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. In 1 op de 6 zaken noemt de rechtbank camerabeelden in de uitspraak. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert maandagavond 6 juli in Stoomgemaal Halfweg een informatieavond voor bewoners van Halfweg en Zwanenburg over de werkzaamheden aan het sluizencomplex van Halfweg die in juli beginnen. Aannemer Fobi Infra gaat in het oostelijke eiland een extra opening maken. Zo kan bij hevige regenval meer water door het sluizencomplex stromen. Dit verkleint de kans op wateroverlast in de Haarlemmermeerpolder en het gebied van Rijnland. De historische sluisjes, gelegen tussen de Ringvaart en Zijkanaal F, staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Om verdere achteruitgang te voorkomen, wordt het hele sluizencomplex gerestaureerd. De gemeente draagt daaraan bij. Ook wordt het terrein opnieuw ingericht om het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Dinsdag.
3: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

Motown, Holland, Dozier Holland schreven dit Reflections for Diana Ross en de Supremes 59 jaar geleden. Dansbaar zeker, want hier zijn we weer bij een uurtje. Hoe heet het programma ook weer? Oh ja, Solid Six, een uurtje lekker dansen. En de Bee Gees hadden het niet beter kunnen zeggen. Die zeggen gewoon, you should be dancing. Tot 7 uur first. Tot 7 uur heb ik heerlijke plaatjes voor je klaarstaan. Randy Crawford, Vanity Six en Della Soul komen al voor het nieuwsblokje van een half 7 voorbij. Dus ja, dansen is verplicht.

paard genoeg. Dat is Steve Lukather. En die kennen we dan weer van Toto. En ook zijn, de drummer van Toto, die in 81 overigens nog leeft. Geoff Porcaro is ook te horen op deze heerlijke You Might Need Somebody van Randy Crawford. En Randy Crawford, ja, daar hebben we toch allemaal wel een beeld bij op ons netvlies. Daar kunnen we ons toch iets bij vinden. Heb ik het niet alleen over de Crusaders, maar natuurlijk ook haar eigen solo hitjes. Ding, ding, ding. Dit is Ring, Ring, Ring. De La Soul, later in deze show doet De La Soul nog een keer iets mee op een plaat van een ander. Maar dat zal ik je dan tegen die tijd wel vertellen. Dansen mag en zeker in de jaren 90 en in de jaren 00 dansten wij op het heerlijke hiphop van de pioniers van De La Soul. Hey!

0: that it? Mm. Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Ja, dat zullen we nog eens zien. Nasty Girl, Vanity Six. Ja, dat, geproduceerd door de A Star Company. Stond dat ons op de plaat, maar we hadden natuurlijk al heel snel in de gaten dat Prince zelf hier iets mee te maken had.
2: Soul at Six.
1: Het is maar beter dat je naar Soul at Six luistert. We gaan nog één plaatje, nou, twee plaatjes doen voordat we eventjes nieuws doen wat er buiten de dijk. Wat er buiten de dijk gebeurt, zou ik maar zeggen. Dat doen we in anderhalf minuut. En daarna gaan we nog heerlijk een half uurtje doordansen met Soul at Six. Wat heb ik nog voor je klaarstaan? Zometeen die Isley Brothers die hun thing doen. En nu wordt het lastig om het plafond hoog te houden. Macklemore. En Ryan Lewis. Come on, let's go.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Een stijging van 20%. Volgens het centrum durven slachtoffers zich vaker te melden. President Trump is teruggefloten door het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Hij wilde de wet op het Amerikaans burgerschap zo aanpassen dat niet iedereen die er wordt geboren ook automatisch Amerikaans staatsburger wordt. Denk aan kinderen van illegale immigranten. Bij overstromingen in Ghana en Ivoorkust zijn zeker 24 mensen omgekomen. Sinds zaterdag regent het hard in de West-Afrikaanse landen. Vooral in de buurt van de Ghanese hoofdstad Accra vielen slachtoffers. Het weer morgen zonnig en droog. In het binnenland wel wat stapelwolken. En het wordt ongeveer 23 graden.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond. En dit is Soul.

Ja, het zal ik je niet zo zijn met Martin van Golen, Urban the Fire draait in Solid Six. Tot 7 uur gaan we lekker dansen. En ja, Urban the Fire zijn mijn helden. En zo, als ik er een kans voor krijg, dan draai ik nog even snel wat. En dit keer dus Last Groove. Een van de laatste grote hits uit de 80's. Toen disco een beetje... Nou, dat is wel te horen. Lijkt. Er staat iets een stijl veranderd, maar het blijft onwaarschijnlijk funky. Wat de heren van Earth, Wind and Fire aan ons voorlegt. En dus ook op deze... Heerlijke Solid Six uitzending. Wat heb ik nog meer voor u klaarstaan? Stevie Wonder, Cool and the Gang, de Mac Band. Maar we gaan eerst even met de Gorillaz die de afgelopen week in Nederland waren. En opgetreden hebben. Feel good.

En briljant is hij die de Citroën vierkant maakt. Want ik had het al eerder gezegd, eerder dit uur draaide ik al iets van Della Soul. En die waren ze juist op dit Feel Good van de Gorillaz ook te horen.

Dat is een Engelse band, de Maisonettes. Die scoorde in 1983 een hit met dit Heartache Avenue. En het klinkt iets van de 60 jaar. Ik blijf dat altijd intrigerend vinden. Dat vooral in Engeland, men doet lekker zijn eigen zin en maakt wat men wil maken. Dat deden ze natuurlijk ook in de 80's als het om dansbare muziek ging. Cool and the Gang waren natuurlijk grootheden als het ging om dansbare muziek. Dat deden ze vanaf de 70 jaar. Maar zo later evolveerde dat into dit, in het heerlijke, beetje disco-achtige Get Down On, het voorbeeld. Zometeen nog

Ik heb het over Bobby Caldwell's What You Won't Do For Love. En dat op de radiostations verzwegen dat het een blanke meneer was. Want ja, dat zou het publiek van die R&B-zenders kunnen vervreemden. En denken, daar gaan we niet naar luisteren. Want dat was in 78, zoals wij in Nederland dat zuilensysteem hadden. Zaten die Amerikaanse radiostations echt zo ontzettend op een doelgroep gericht. Dat zelfs zo ver ging. Dat ja, de muziek van R&B was zwarte muziek en was witte muziek. Nou, zo hadden ze dat ingedeeld. Ja, die Bobby Caldwell die vond precies dat ene gaatje. Die klonk verschrikkelijk goed voor die R&B-zenders. En toen hij uiteindelijk live ging optreden, toen dat niet meer te verhullen was, bleek het alleen maar een ontzettend groot succes. En kwam iedereen die van dit soort muziek houdt gewoon bij Billy Caldwell kijken. Dit is Gangsta's Paradise van Coolio. Het laatste plaatje van dit uurtje. Solid Six. Morgen doen we het dunnetjes over. Nog een fijne avond.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
4: Er zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
5: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
4: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
3: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
6: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
3: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: Forgotten Faces.
8: Theodor Veldman.

0: David Bowie op Meer Radio. En Underground.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Ja, nog niet echt bepaald de best gedraaide plaat op de radio van David Bowie. Dan moeten we het toch hebben over al die dingetjes als Les Dance en China Girl en Major Tom. Uiteraard zijn dat een beetje de platen die we nog met regelmaat draaien. Maar dat zijn ook de meest toegankelijke plaatjes van David Bowie. Hij heeft ook echt best wel wat alternatieve plaatjes uitgebracht. En daarvan is toch wel een hele hoop vergeten. Maar goed, het is toch wel leuk om af en toe eens een keertje wat te putten uit het vergeten oeuvre van David Bowie, nietwaar? Vrienden, warm welkom bij Forgotten Faces deze vrije dinsdag 30 juni 2026. En oh, wat voel ik me lekker fris en fit en uitgeslapen. Heerlijk. Ja, ik denk gisteravond om 12:30 naar bed gegaan, denk ik. Ja, mooie tijd. Ik was vrij vandaag. Ik heb dan niet zo heel erg veel aan mijn hoofd of zo. Ik werd wakker om 9:00. Heerlijk. Ja, och, wat is het toch fijn om geen voetbalfan te zijn. Nee, dan kan je gewoon lekker uitslapen. Dan kan je gewoon heerlijk zo de dag fris en fruitig beginnen. Dan kijk je op je telefoon naar breaking news. En dan zie je dat Nederland is uitgeschakeld in de WK van 2026. Een zege van Marokko op Nederland. En het doet mij niets. Nee, dat is fijn als je geen voetbalfan bent. Heerlijk. Nee, het doet me niks. Ah, ik zie wel een beetje om me heen al behoorlijk wat teleurstelling. Mensen die heel erg slecht hebben geslapen omdat namelijk de wedstrijd midden in de nacht werd uitgezonden. Echt dat je, ja. Ik vind het toch wel heel bijzonder dat mensen dan toch voor dat voetbal zo vroeg opstaan of zo lang opblijven. Ja, wat nou als je echt om 7:00 moet werken of zoiets? En dan echt denken, nou, ik zal om 3:00 wekken. Of dat je denkt, nou ja, ik ga nog wel een uurtje slapen. En dan komt er nog een verlenging. En dan komen er nog penalties. Voor je het weet is het 17:30. Voordat eindelijk eens een keertje iets van een uitslag is of zo. Ja, dat zijn toch eens momenten. Ja, heerlijk. Om dan gewoon lekker door te slapen, heerlijk. Ja, nee. Ja, fijn. Nee, het is niet leuk. Natuurlijk niet. Ik bedoel, ik leef ook wel mee met iedereen. Ik reed net in de trein langs de A4 bij Nieuwe Meer. Daar heb je een groot kantoorgebouw van, wat is dat, PwC? Accountants zijn dat, dacht ik. Ja. Als je er niet mee te maken hebt, weet je niet wat het is. Dat zo'n bedrijf, zo'n groot kantoorgebouw, en er zat dan echt allemaal, ja, in het glas is daar een hele grote billboard neergezet met Nederlands succes! Ja, dat is nou nu wel een beetje te laat. Dan moet je dan weer allemaal af gaan krabben, al die stickers. Al die oranje tempoesen nou in één keer in de aanbieding. Al die flubberbel dingetjes, vlaggetjes, boeltjes, dingetjes, weet ik het allemaal. Het gaat allemaal in de verkoop, allemaal afgeprijsd. Het is voorbij. Terwijl we nog vorige week een beetje in een soort van rouge leefden van, we kunnen wel eens wereldkampioen worden met die 5-1 tegen Zweden. Ja! Nee, het mag niet zo zijn. Nou ja, we gaan weer gewoon verder. We gaan weer gewoon door. En dit wordt ook weer een feitje. Dat ik over 10 jaar blikken we terug op het jaar 2026. En dan staat dit in één keer. Ja, in de 16e finale uitgeschakeld. Ja, het kan gebeuren, nietwaar. Maar goed, wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk is dat het enige wat ik hoef te doen is vergeten hits te draaien. Ja, ik wissel het wel een beetje af met wat plaatjes van nu. Maar met de hoofdmoot is toch wel vergeten platen. En ik zoek in alle archieven al die top 40 hitdossiers en top 50, mega top 50 hitdossiers. In wat hebben we nog meer allemaal voor platenparade en verrukkelijke 15. En weet ik het allemaal voor top dingen allemaal gehad in de afgelopen decennia. Ik grabbel er doorheen en dan kom ik vast wel weer tegen waarvan we denken, jeetje mina. Dit hebben we nooit meer gedraaid sinds het een hit is geweest. En aan mij de taak om die even terug te brengen in herinnering. Dan kom je zelf ook weer even in de nostalgische gevoelens terecht. Van oh ja, die vakantie. Oh ja, die relatie. Oh ja, dat schoolfeest. Je begrijpt wat ik bedoel. En jij mag daar ook een bijdrage aan leveren. Want ik ben ergens muzikaal bewust geworden in de midden jaren 90. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar alle vergeten hits.

meegemaakt. Misschien ben jij dat wel. Misschien was jij heel erg muzikaal bewust in de jaren 70 en de jaren 80. Nou, daar ben je welkom. Heb je nog een plaatje waarvan je denkt, oh, dat heb ik nog niet gehoord. En dat wil ik wel weer eens graag horen. Of die kent Fedor vast niet, ik ga hem even opvoeden. Dan ben je welkom. Mailen kan studio@meerradio.nl. Dus studio@meerradio.nl. En kom maar door met de vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Dit is Zeros, Jennifer Lopez. Zeer succesvol in die tijd. Hit na hit na hit na hit. Maar niet alles draaien we nog. Deze zijn we bijvoorbeeld vergeten. I'm Glad op Meer Radio.

Harry Styles, American Girls op meer radio. Ook hoorde je nog Jennifer Lopez en I'm Glad. Het was de Zeros, een vergeten hitje van Jennifer Lopez. Maar goed, haar oeuvre is groot, dus er is ook een hoop vergeten. We gaan nu even wat verder terug in de tijd, terug naar het jaar 1983. 1983 is het jaar waarin officieel de ziekte AIDS werd ontdekt. Of nou ja, gewoon in ieder geval werd vastgesteld als zijnde dit is de immuunziekte waar we het over hebben. Werd veroorzaakt door het humaan retrovirus. En dit werd in een medisch blad, in een tijdschrift Science, door een groep Franse wetenschappers en onderzoekers gepubliceerd. En de bevindingen bleken juist te zijn. In de VS begint de geheimzinnige ziekte om zich heen te grijpen. Beperkt zich in eerste instantie tot homoseksuele mannen en drugspuiters, maar later breidt het verder uit. En ook in Europa worden heel erg veel gevallen gediagnosticeerd. Het was toch wel een slagveld in de jaren 80. Zeker in de homogemeenschap was het een bloedbad, kunnen we wel zeggen. Als je nog mensen spreekt die in die tijd actief waren in de scene, dan hoor je toch wel hoe ongelooflijk traumatisch het is geweest, deze ziekte. En hoeveel angst er toch ook al bij iedereen heeft erin gegrepen. Ja. Inmiddels is het een chronische ziekte die te behandelen is, maar er waren andere tijden, zullen we maar zeggen. En in een leslokaal op de legerplaats in Oldebroek, onderdeel van de artillerie Schietkamp van 't Harde, in de gemeente Elburg, explodeerde een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les. En zes militairen, onder wie ook de instructeur, die worden gedood. En 10 militairen die raakten gewond, van wie 2 zeer ernstig. En op 19 juli 1983 overlijdt ook van de 2 ernstig gewonde militairen. En een nieuw koude record. Ja, zeker. Een weerstation op Antarctica. Daar werd een buitentemperatuur gemeten van maar liefst -89,2 graden Celsius. En dat is de laatste buitentemperatuur ooit op aarde vastgesteld. In ieder geval met meetapparatuur. Want we kunnen natuurlijk niet, sinds het begin van de metingen. We zijn er pas recent mee begonnen. Zeker als je je afvraagt dat het misschien wel een paar miljard jaar oud is. Maar aarde, weet je, dan is het natuurlijk, je begrijpt het. We weten niet helemaal exact zeker of het misschien nog eens een keer in het verre verleden nog kouder is geweest. Kunnen we niet uitsluiten. Maar goed, het is wel knap koud, ja. Kun je bijna geen winterjas tegen aantrekken. En de allereerste reageerbuisbaby van België werd geboren in het in ziekenhuis in Leuven. En dat was 1983. En sindsdien is het dus ook een veel toegepaste technologie. Inmiddels kunnen we zeggen dat wereldwijd er elk jaar 1 miljoen baby's worden geboren via deze techniek. Dat is toch wel echt bijzonder. Het zijn allemaal dus mensen die niet waren geboren op het moment dat het die techniek niet zou zijn. 1983 ook het jaar geweest waarin de Hemtunnel werd geopend door koningin Beatrix. Dat is de nieuwe tunnel tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam. En ook Amsterdam Sloterdijk krijgt een nieuwe facelift, een nieuw station daar. En de Hembrug is dan verleden tijd. Er zijn nog wel wat contouren te zien, maar de Hembrug, dat was toch wel echt een enorme bottleneck overal. Zowel voor de scheepvaart als voor de treinen, die grote draaibrug. Maar ja, wel iconisch kunnen we zeggen. Even terug naar de muziek van 83. Deze Audrey Landers. Many Old Goodbye. Ah, dit is niet tijdloos, kan ik je melden.

Ariana Grande op Meer Radio. En haar Hate That I Made You Love Me. En daarvoor hoorde je nog Andrew Landers. Many Old Goodbye in 1983. En nu terug naar midden jaren 80, om precies te zijn 1986... voor het vergeten oeuvre van deze band uit Groot-Brittannië. Hits als People Are People en Just Can't Get Enough zijn de grote hits geweest. En ook Personal Jesus, Enjoy the Silence. Maar deze kennen we niet meer.

0: Depeche Mode. En A Question of Lust op meer radio uit 1986. En het rijke oeuvre van Depeche Mode blijft zich bij Evergreens nog wel aardig beperkt. En eigenlijk draaien we met name die Enjoy the Silence toch wel het meest. Dat is een plaat die we misschien wel elke week nog wel een paar keer ergens op de radio draaien. Maakt dan niet uit welk station. Maar de rest, ja, misschien. Nee, het is echt heel erg beperkt allemaal. Dit is Forgotten Faces. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Tenminste, ik heb het hard nodig. Mocht jij mij nou muzikaal willen opvoeden met muziek van voor mijn tijd. Ik ben ergens muzikaal bewust geworden in de jaren 90. Betekent eigenlijk alle vergeten de jaren 80 en de jaren 70. Dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl. En dan mag je mijn nanny zijn. Maar eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren? Vanavond is het eerst bewolkt. En kan er lokaal een spatje regen vallen. Vanuit het zuidwesten klaart het op en wordt er enkele buien kan er nog wel vallen in het noorden en het oosten van het land. Komende nacht zijn er brede opklaringen en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. En woensdagochtend zijn er eerst zonnige perioden. Later ontstaan er stapelwolken die vooral in het binnenland kunnen uitgroeien tot een lokale bui. Het is meest uitgesproken in het noordoosten en daar is er kans op wat kleine onweerskans ook daar. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer een graad of 20, 25. Ergens daartussenin. Oh, lekker toch? Meer
1: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

De hoogtijdagen van Mary J. Blige in de top 40. Dit was 2002, Dance For Me. Maar toch een plaat die we niet meer zo heel vaak draaien. Eigenlijk draaien we nog best wel wat plaatjes van Mary J. Blige. En misschien is het duet met U2 nog wel de grootste hit. Want zij heeft er samen met U2 in 2006 van One een grotere hit gemaakt dan het origineel zonder Mary J. Blige. Het geeft er wel een extra soul in die plaat. Ze heeft wel een mooie rauwe stem. Je R&B en soul zangeres. Met dat rauwe geluidje. Ja, het is toch wel. Ik ben wel fan ergens. Jawel, ik kan het wel goed hebben. Veel hits heeft ze toen een tijd wel gescoord. Misschien is dan Family Affair nog wel de plaat die we nog het meeste draaien. No More Drama is misschien toch ook wel zo'n plaat die zo nu en dan wel ook wel eens voorbij hoort komen. Maar ook nog wel heel veel is vergeten. Ach. Ze zijn nog steeds aan het optreden hoor. Jawel. Ze zijn eigenlijk een theatertour nu aan het doen. Of een tour. Het is eigenlijk in een en al hetzelfde. Het is namelijk dezelfde plek. Altijd in Las Vegas. En verder voor de rest heeft ze gezworen nooit meer te trouwen. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Want de echtscheiding met haar Martin Isaac was niet heel erg prettig. Nee, ze waren toch wel aardig lang getrouwd. En dat was ook tegelijkertijd haar manager. Maar zij was toch wel de grote inkomstenbron. Dus dan krijg je toch wel een beetje van dat soort vervelende situaties. Als je een gemeenschap van goederen bent getrouwd en je gaat in één keer uit elkaar. Dat er dan in één keer dingen worden geëist door zo'n partner. Van nou, ik heb toch wel recht op een $100,000 aan alimentatie per maand. Ja, ik ben eenmaal gewend aan deze levensstijl en het komt wel binnenlopen. Dus mevrouw Blige, het is voor mij dat geld. Uiteindelijk is er wel wat afgesnoept door van deze eis, maar alsnog. Het is niet helemaal evenredig. Nee. Volgens mij hoeft Martin nooit meer te werken na deze scheiding. En zij moet het allemaal een beetje opzien te hoesten. Het is ook wel heel sneu allemaal. Jawel, ik vind het toch wel weer dit soort scheidingen. Ik kan me wel voorstellen dat je dan op een gegeven moment zegt als Mary J. Blige zijn van ik wil nooit meer een man. Nooit meer. Denk ik wel. Dit is Forgotta Faces. Met nu eventjes terug naar de 90's. Voor deze toch wel tikkie vergeten. Tikkie maar. Af en toe hoor je hem nog wel eens voorbij komen. Maar eigenlijk net iets te weinig. The Real McCoy, Another Night.

Tikkie. Tikkie, vergeet hem maar. Will McCoy, Another Night op meer radio. En mijn stelling is dat de muziek van tegenwoordig vergrijst. Dus aan jou de vraag, is dit nieuw of vergeten? Studio@meerradio.nl.

0: Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want.
1: Fedor's muzieknanny.
0: Het is tijd voor wat muzikale opvoeding. En ik heb iets doorgekregen van Teun. En Teun die vraagt mij of ik wat van Normaal wil draaien. Want Normaal heeft natuurlijk best wel veel hits gescoord. Niet alleen maar Oerend Hart, maar nog veel en veel en veel en veel en veel meer. Maar hij wil heel erg specifiek De Boer is Stroef horen. Ja, dat is toch wel echt vergeten oeuvre. Draaien we nooit meer op de radio. Maar goed, wel eventjes leuk om te draaien, nietwaar? Eventjes terug naar de jaren 80.
1: Fedor's muzieknanny.

0: Blijft een tijdloos liedje. Ik ben ook heel erg benieuwd wat erna gaat gebeuren nu de stikstofplannen erdoor zijn in de Tweede Kamer. Ja. Moet nog wel in de Eerste Kamer waarschijnlijk. En daar is toch de BBB nog wel erg groot op dit moment. Maar we gaan het zien en beleven hoe dit gaat uitpakken. De boeren stroef normaal op meer radio. En zometeen naar 8 tot 40 geschiedschaamte. Ja, ga even terug in de tijd en dan stellen we vast wel, komen we vast wel tegen in de top 40. Waarvan je nu zou zeggen, anno 2026, wat een schande. Nou, dat ga ik dan even terugbrengen in de herinnering. En uiteraard ook zometeen nog een muzieknanny. Dus wil je me opvoeden, kan dat nog steeds. Studio@meerradio.nl.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
3: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
2: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
4: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we rescued today will be in excess of about 150 people.
2: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
6: Hey, door.

0: en Ridgway bij Meer Radio en Gone Out to Carol.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. 1989 alweer. En het is toch iedere keer weer zo'n fenomeen. Ik doe dit programma nu 6 jaar, 6,5. En dat het nog steeds gebeurt dat ik plaatjes tegenkom in al die lijstjes en al die top 40 hitdossiers en al die mega top 100, weet ik het allemaal, voor hitparades. Dat ik toch weer plaatjes tegenkom die ik nog niet eerder heb gedraaid in dit radioprogramma. Dit is er zo eentje. Nee, stond nog niet op de lijst. Tot nu toe nog niet voorbij gekomen. En de lijst is inmiddels aardig lang. Je kan hem helemaal terugvinden op Spotify, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Zoek even op Meer Radio Forgotten Faces en daar vind je alle gedraaide vergeten plaatjes in dit radioprogramma van de afgelopen 6,5 jaar. Het is maar eventjes dat je het weet. Vrienden, warm welkom bij Forgotten Faces nummer 2 deze dinsdag 30 juni 2026. Ah, ach, ik ben zo heerlijk uitgeslapen. Ja, ja, ik was vrij vandaag, niet zoveel te doen. Ja, dit radioprogramma voorbereiden en hier naartoe gaan. En dat was het eigenlijk een beetje huishouden. Maar verder voor de rest gewoon heerlijk vrij. Lekker uitgeslapen. Gisteravond om een uur of half 1 naar bed gegaan. Heerlijk in een koele slaapkamer. Nou ja, cool. Het kan nog wel beter. Het heeft nog even een paar dagen nodig om even goed door te waaien. Na alle hitte die er het afgelopen weekend in terecht is gekomen. Maar toch heerlijk geslapen. Ja, in tegenstelling tot heel veel andere mensen. Met name de voetbalfans. Ja, het is toch wat, hè. Ik vind het allemaal maar... Het is allemaal maar wat. Ik vind het sneu dat we eruit zijn. Met name omdat het toch wel wat chagrijn met zich meebrengt in dat land. Het is gewoon zo. Helemaal al die mensen die dan extra vroeg zijn opgestaan of heel erg lang zijn opgebleven om dan tegen de slaap te vechten. En dan alsnog eventjes een verlenging. En dan alsnog penalties. En voordat je dan uiteindelijk in bed ligt met een enorme teleurstelling, is het zo 5:30, 6 uur. En dan moet je eigenlijk alweer naar je werk. Weet je, dat drama, dat ettert zich door nu in de maatschappij. Tenminste, dat is wel een beetje hoe het nu ervaren wordt. In tegenstelling tot de Marokkaanse gemeenschap in dit land, die is behoorlijk trots. Ik heb er toch heel wat Marokkaanse shirtjes voorbij zien komen vandaag. Moet er toch even ingevreven worden, nietwaar? Ja, ja, ja. Maar je hebt het maar makkelijk, hè? Ja, je hebt het maar makkelijk als je 2 paspoorten hebt. Dan heb je bij zo'n wedstrijd heb je eigenlijk altijd wel iets te vieren. Het is gewoon, ja, dat is gewoon waar. Ja, als je nou een Marokkaanse Nederlander bent en Nederland wint, dan huppata, dan gaat het oranje shirt aan, dan ben je vandaag vrolijk. En op het moment dat Marokko wint, dan gaat het Marokkaanse shirt aan, dan ben je ook de hele dag vrolijk. Eigenlijk hebben ze het makkelijk gehad. Ja, dat moet ik zeker zeggen. En ik met mijn enkele paspoort heb het toch wel wat zwaarder. Nou ja, valt ook wel mee. Ik heb het niet gezien. En het maakt ook eigenlijk, mij maakt het niks uit. Het is maar vooral dat iedereen de chagrijn over je uitstrooit vandaag. Dat is het vooral. Nou ja, wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel vergeten hits draaien. Want dat is het recept voor deze fraaie dinsdagavond. Ik doe het elke week. Doorstruin ik de archieven door. Op zoek naar van die vergeten pareltjes. Platen die van wat voor reden dan ook nooit meer draaien. En jij mag ook een duit in het zakje doen als mijn muzieknanny. Heb je nou wat in je hoofd uit de lang vervlogen tijden? Dan bedoel ik dus de vergeten hits uit de jaren 80, jaren 70. Heb je dat bewust meegemaakt? En heb je nu op dit moment iets in je hoofd waarvan je denkt, dat wil ik graag horen, of dat kent Fedor vast niet, dan ben je welkom op de mail studio@meerradio.nl. Dus studio@meerradio.nl en kom maar door met de vergeten identiteit. Nu terug naar 2014 voor Stromae.

Interessante samenwerking S-Team samen met Oscar and the Wolf, Safe and Sound op Meer Radio. Een Belgisch-Nederlandse samenwerking. En daarvoor hadden we ook iets uit België, namelijk Stromae en Te Vate. Te Vate, ja, dat is het volgens mij. Inderdaad, het was het WK-thema voor België. De Rode Duivels deden mee. Dat was toch wel even spectaculair te noemen, kunnen we wel zeggen, voor het WK. Het WK 2020.

2014. Dat vond plaats in Brazilië. Duitsland won het WK. En het was voor mij ook wel een bijzondere ervaring. Ik was toen de tijd voor mijn werk 3 weken in Duitsland. Dus ook bij de zegen van Duitsland op Brazilië. Iets met 7-1 of zo is dat het toen gewonnen. Dat was echt spectaculair. Duitsland die was een soort van flabbergasted. En ja, gingen daarmee al die wedstrijden in. Dus ik had dubbel feest, want ik kon en meegenieten van het Nederlands elftal. Toch een klein beetje chauvinistisch. Maar ook van het Duitse geluk. Want als je daar bent, dan ga je natuurlijk niet voor die ander. Nee, nee, nee. Uiteindelijk was het de finale Duitsland-Argentinië. En Argentinië dat verloor van Duitsland. Ja. Yeah. En in Nederland werd het papieren treinkaartje afgeschaft in 2014... niet dat je nu helemaal geen kaartje meer kan kopen. Nee hoor, maar er zit gewoon ook een chip in dat kaartje. Dus als je hem koopt, dan is hij niet helemaal meer van papier. Knip hem maar eens door. En dan zie je dat er een heel klein chipje in zit met een antennetje eraan. Nou, kan je de poortjes openmaken. 2014 ook het jaar geweest van MH17. Volgens mij stond de hele zomer in het teken van MH17. Die stortte neer in Oekraïne. Alle inzittenden kwamen om het leven. Onder meer dus 196 Nederlanders. Nederland in rouw. Het was heel erg confronterend. Ik kan me die dag ook nog wel heel erg goed herinneren. Ik had die uitzending gemaakt. En er was die dag al een vliegtuig neergehaald. Maar dat was een straaljager. En even later kwam het nieuws naar buiten dat er een toestel van de radar was verdwenen. Wat in Schiphol was opgestegen en op weg was naar Maleisië. En dat is nog onbekend was hoeveel mensen of slachtoffers zouden vallen. Maar het was al snel, ging het aantal razendsnel omhoog. En ja, Nederland in rouw. 23 juli 2014 was ook de laatste keer. En sinds hele lange tijd een echt dag van nationale rouw afgekondigd. Hoe ga je daarmee om? Wat is dat dan? Ja, ik wist het eigenlijk niet zo. Totdat ik op het moment van de 2 minuten stilte in de Mediamarkt was in Utrecht. Allemaal televisies op hetzelfde kanaal. En iedereen was daar 2 minuten stil. Alles was uit, geen radio, geen muziek, helemaal niks. Alles was uit, alleen maar die televisies. En daar werden dan vervolgens die 196 kisten werden uit die toestellen, uit die lege toestellen gedragen naar lijkwagens. En die lijkwagens die reden dan vervolgens naar Hilversum. Een enorme stoet over de A2 en de A27. Heel indrukwekkend gezicht. Ja, nog steeds is het iets wat mij enorm bijblijft, die dag. Deze 23 juli 2014. En uiteraard ook die 17 juli 2014 waarop het vliegtuig werd neergehaald. En nog steeds zijn er nog wel losse eindjes. Alhoewel we wel zeker weten dat het door een boekraket is neergehaald. En dat die boekraket afkomstig was uit Rusland. Maar om het te zeggen dat er echt schuldigen zijn veroordeeld. Nee, dat is nog steeds na al die tijd niet voor elkaar. En dat is toch wel eventjes een tragische verhaal, niet waar? Nog even luchtig eindigen. De allereerste keer dat een YouTube-hit werd overtroffen. Tenminste, 1 miljard hits werden er gehaald. Of tenminste, 1 miljard views op een YouTube-video. En die was in handen van Gangnam Style Psy. Oei, oei, oei, oei. Het record is inmiddels al lang overbroken, hoor. Jawel, hij zit nu in handen van Baby Shark met 17 miljard views. Jazeker. 17 miljard keer Baby Shark. Ja, precies. Ah, nu even wat verder terug in de tijd. Terug naar de 90s voor Ace of Base.

Burna Boy, Shakira, Shakira en Dai Dai op meer radio. En daarvoor nog Ace of the Base uit de 90s, Wheel of Fortune. Dit is Forgotten Faces voor een dance classic terug naar de Zero's, Four Strings.

0: En Diving Into You. Dat was toch een van de twee hits van dit groepje. Of drie eigenlijk. Ze hebben drie hitjes gescoord. En Take Me Away is misschien wel een van die plaatjes die we zo af en toe nog wel eens draaien. Maar dat is ook maar heel erg beperkt. Maar deze zijn we echt volstrekt vergeten. Die is gewoon blijven hangen in 2002. Jammer eigenlijk wel. Ja, ik moet zeggen dat ik het erg fijn dance actje vind, deze Four Strings. Ik heb zelfs een album. Ja, serieus. Ja, heb ik in Londen ooit gekocht. Ook in de Zero's, hoor, dat wel. Dus toch erg daarin blijven hangen. Dit is Farrah Fawcett. Zometeen is het tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. We gaan terug in de tijd, terug naar de 90's... voor een beschamende top 40 notering. En ja, het is me wel weer gelukt. Het is me wel weer gelukt om een fijne eruit te pikken. Zometeen breng ik iets terug in de herinneringen van je denkt... oeh, dit was ik vergeten en daar is een reden voor. En ik heb zometeen ook nog een plaatje uit het verre verleden te behandelen... die misschien door jou is ingestuurd. Tenminste, als je mijn muzieknanny wil zijn... mij muzikaal wil opvoeden met vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70... je bent welkom nog steeds. studio@meerradio.nl. Maar eerst even naar het weer kijken. Vanavond is het eerst nog bewolkt. Lokaal kan er een spat regen vallen. Vanuit het zuidwesten klaart het op en wordt het op een enkele bui na in het noordoosten droog. Komende nacht zijn er wat brede opklaringen en koelt het maar weinig af. Weet je, bijna 10 tot 15 graden wordt het ongeveer. En woensdagochtend zijn er voor het eerst zonnige perioden. En later ontstaan er stapelwolken die vooral in het binnenland kunnen uitgroeien tot een enkele bui. Het meeste uitgesproken in het noordoosten en daar een kleine kans op een onweersbui. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind liggen de maxima tussen de 21 en 25 graden.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: One Night Only was dat, and Just For Tonight op Meer Radio.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: En daarvoor hoorde je nog Another 45 Ultra, Talk To You. En we gaan even wat verder terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1999 voor wat top 40 geschiedschaamte. En 1999 is ook het jaar geweest waarin Joegoslavië en de NAVO een vredesverdrag tekenden om een einde te maken aan de Kosovo-oorlog. En de opstandige provincie die zal voorlopig worden bestuurd door de Verenigde Naties. En nog altijd is Kosovo een heikel punt. Als je gaat kijken op de kaart, dan is het nog steeds niet echt een grens. Ja, hij staat er wel op hoor, ga maar naar Google Maps, maar het is een stippellijn. Het is niet een doorgetrokken streep, zullen we maar zeggen. In Edinburgh wordt het Schotse parlement hersteld. Dat is op 1 januari 1801 afgeschaft, maar uiteindelijk weer hersteld in 1999. Ja, en vraag maar niet in Schotland wat ze vinden van de Brexit. Ja, wat dat betreft zitten ze nog steeds wel onder de plak van Engeland. En dat zal nog wel zo blijven, want het is natuurlijk het grote broertje wat ernaast zit. Ja, altijd een beetje een dingetje geweest. Maar goed, de Schotten die hebben ook wel zo hun eigen identiteit. En hun eigen accent, ja. Ga dan maar eens proberen Engels te praten. Ze spreken het niet in Schotland. Nee. Het lijkt er een beetje op misschien, maar het verstaan, dat is een andere vraag. In 1990 was er nog een verwoestende brand in een tunnel, in dit geval de Towner Tunnel. 12 mensen kwamen om het leven. En het is niet de eerste brand geweest in een tunnel in 1999, want ook dan ben ik ineens de naam vergeten van die tunnel. Help, de tunnel tussen de Frankrijk, Mont Blanc-tunnel. Ja, oh, gelukkig. Ik kwam er eventjes niet uit. De Mont Blanc-tunnel. Daar was ook een brand geweest in ditzelfde jaar. En daar kwamen nog meer mensen bij om het leven. En er komt zo verschrikkelijk veel hitte vrij dat complete auto's smolten werkelijk waar. Dus het is altijd een beetje een taboe geweest, zulke lange tunnels. Eigenlijk, zodra een tunnel langer wordt dan 10 kilometer, dan wordt het al snel alleen voor een trein beschikbaar. Zoals ik de Gotthard Beestunnel, 50 kilometer lang voor een trein. Maar ook de kanaaltunnel natuurlijk. Het is niet de bedoeling dat je daar je auto start. Nee, die moet je gewoon uitschakelen en op die trein laten wachten tot je er bent eigenlijk. En de 6 miljardste mens werd geboren in 1999. Tenminste, dat werd zo min of meer vastgesteld door de Verenigde Naties. Het is maar een schatting, want natuurlijk weten we het niet exact. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die worden geboren die niet worden geregistreerd. Dus ongeveer 6 miljard mensen. We zitten inmiddels al iets hoger al. Het gaat snel. Het is toch wel een beetje een steile lijn naar boven. Maar ja, alles wijst erop dat die toch wel gaat afvlakken de komende decennia. Niet meer zo steil als de afgelopen 100 jaar. En ja, de 6 miljardste mens, dat moet dan een baby zijn in Sarajevo. Die kreeg de eer. Maar ja, het is uiteraard een symbolisch verhaal. Ja. Als we echt gaan tellen, wordt het een ander verhaal. Maar goed, dat waren de feitjes van 99. Nu even naar de top 40 kijken. We zien wat er allemaal zo in de lijst der lijsten stond. Waar we ons nu dan diep voor schamen. Nou, genoeg volgens mij. Op nummer 10 was daar Madonna, Beautiful Stranger. Never, nooit meer. Van Gordon & Replay op 9. Iris, The Google Dolls op 8. Turnaround, Fats & Small op 7. Backstreet Boys, I Want It That Way. Op 6, Where We Going to Ibiza. Op nummer 5 van de Venga Boys. That Don't Impress Me Much, Shania Twain op 4. When Do Project, King of My Castle op 3. Sometimes Britney Spears op 2. Nummer 1 was voor Toybox en Best Friend. Nou, dat is toch wel leuk weer, hè? Niet waar? Jawel, even deze terugbrengen in de herinnering. Toybox. Ah, dit is kinderdisco. En er zijn nog wat vriendjes van mij die hebben het album. Ja. Ik niet. Nee. Maar ik vind het wel leuk. Ben je guilty pleasure? Zeker.

0: Wat mij betreft een goede tip voor de zomerhit van dit jaar. Bakermat en Rani, Love Life.
1: Fedor's Muzieknanny.
0: En het is tijd geworden voor wat muzikale opvoeding. Gaan diep terug in de tijd. Volgens mij is het zelfs jaren 70. Ik heb een berichtje binnengekregen van Nathan. En Nathan die wilde Peter Straker horen. En Ragtime Piano Joe. Heel eerlijk bekennen, ik heb dit echt nog nooit gehoord. Dus voor mij is het echt absolute opvoeding, dankjewel.
1: Fedor's Muzieknanny.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Negens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: Ik wil de microfoons openzetten. Ik zei toch dat ik niet kan multitasken, vriendin?
2: Ah, het gaat steeds beter, toch?
1: Ja.
2: Niemand had dat gemerkt, hoor.
1: Ja. Ondertussen.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee. Gewoon even ruim zien. Goedenavond allemaal.
1: Ja, goedenavond. De oplettende luisteraar heeft het gemerkt. We zijn Frans begonnen.
2: Ja.
1: We hadden vorige week, toen we bij elkaar gingen, het over, we hadden het over water vorige week, geloof ik.
2: Water.
1: Toen raakten we aan de praat over mooie Franse liedjes.
2: Ja.
1: En toen dachten we, daar gaan we wat mee doen. Dus ja. We hebben een playlist uitsluitend uit Franse nummers. Hoop ik. Maar anders zit altijd weer een sniebel tussen waarvan je niet weet van welke kant het op gaat.
2: Nee, dat klopt.
1: Waar zou die
2: dat
1: op mijn
2: is, wel zo. Ja? Is jouw sniebel een Franse plaat?
1: Mijn sniebel is een Franse plaat.
2: Mijn sniebel niet.
1: Ja oké.
2: Okay. Maar de sniebel mag altijd even uit de pas lopen. Dus,
1: dat klopt.
2: Maar we hebben inderdaad voor de rest een hele Franse avond.
1: Ja.
2: En ik heb daar. Daar hebben we eigenlijk een reden voor. Want aankomend weekend is in deze regio het grote gebeuren. De grote trek gaat opstarten. Het is vakantietijd.
1: Ja.
2: Kindervakantie noemen ze dat 6 weken of meer soms nog.
1: Ja.
2: En een groot deel daarvan gaat met het tentje en de sleurhut naar Frankrijk.
1: Ja.
2: Dus wij dachten van nou, dan gaan we vanavond in ieder geval alle Franse nummers draaien om iedereen alvast een beetje in de stemming te brengen. En een beetje alvast op te leuken met feitjes over Frankrijk.
1: Als je 10 uur op die tolweg zit dan.
2: Ja, dan kun je net zo goed luisteren.
1: Precies.
2: Je kan ook via internet kun je naar ons luisteren. Dus, en een van die feitjes trouwens over Frankrijk, over Francie, is dat er elk jaar ongeveer 6 miljard stokbroden worden verkocht.
1: 6 miljard?
2: 6 miljard.
1: Zo.
2: Op 9 op de 10 Fransen had elke dag een vers brood, een vers stokbrood.
1: Nee, dat geloof ik niet. Nee,
2: ja, dat is echt waar. Ja, echt waar.
1: Nee.
2: Ja, is echt waar.
1: Waar heb je dit vandaan, Belle?
2: Ja, 15 gekke weetjes en cijfers over Frankrijk.
1: Aha.
2: Ik geloof in Alinda of zo.
1: Oh, ja, dat zal wel waar zijn.
2: Mij geloof je niet, maar
1: Nee. Ik zeg het ook met een
2: Nee. Maakt niet uit. In de Franse steden zijn er ook 3 keer zoveel apotheken als in Nederland.
1: Ja, dat geloof ik wel.
2: Heel veel
1: zo'n goed buis inderdaad in de straat. Ja.
2: Ja, wist je ook dat Frankrijk 28 bewoonde eilanden heeft?
1: In de Franse regio zelf of ook de gewesten?
2: De gewesten natuurlijk.
1: Ah, ja. Oké. Okay.
2: Dus, maar het zijn er wel 28.
1: Dat is wel veel, ja.
2: Dat is best wel veel, hè? Ja, daarom. Dus, Fransen hebben gemiddeld 36 vrije dagen op wel 7 weken vakantie per jaar.
1: En ze werken per week een paar uurtjes minder zelfs dan de Nederlanders.
2: En ze gaan met 60 met pensioen.
1: Nog wel?
2: Ja, en dan vinden ze het gek dat de staatskas niet helemaal op orde is.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat ze in Amerika helemaal gek worden als ze horen hoe die Fransen het doen. Want dan mag je maar 2 weken per jaar vrij nemen. Maar goed, maakt niet uit. Ze maken wel heerlijke muziek. En wat heb jij als volgende op jouw muzieklijst?
1: Oh, we gaan verder met de muziek. Ja, ik heb heel Spotify van 1 tot en met de laatste doorgebladerd.
2: Ja.
1: Toch zeg maar wat vanstalige muziek te krijgen. We gaan eindigen, dat beloof ik alvast. Op een rustige, chansonachtige wijze.
2: Ja.
1: Maar in de tussentijd gaan we toch nog eventjes af en toe een beetje van de uptempo. Dus hier komt er weer eentje.
2: Ja.
1: Dat is Gesh Paty. Ik weet niet of je het nog wat zegt.
2: Nou nee, maar als ik het hoor.
1: Ik denk dat
2: wel.
1: Als je het hoort dat je zegt van, oh, daar ken ik ergens van.

0: ook gehad, hè? En zee en dat soort dingen. Dus eigenlijk denk ik dat we afgelopen periode gewoon lekker warm weer hebben gehad. Ja. In de overtreffende trap even de afgelopen weekend natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik had mezelf voorgenomen, we gaan het niet meer over code rood of in de extreme hitte hebben.
1: Waarom doe je het dan wel?
0: Ja, goede vraag.
1: Het zit hier omhoog.
0: Nee hoor, het is prima geweest. De mensen die zeg maar in de airco zaten, hebben het prima gehad. De mensen die niet in de airco zaten, die hebben denk ik wat zwaarder gehad.
1: Ja.
0: Want het was op een gegeven moment gewoon ook bij ons thuis niet meer onder controle te houden, de warmte. Dus we zijn nu weer ruimschoots aan het doortochten.
1: Wel lekker.
0: Om de warmte weer uit het beton te krijgen. Maar tegelijkertijd, we hebben er ook van genoten hoor. Want we hebben afgelopen weekend weer even in Vinkeveen gezeten. We hebben daar heerlijk gezwommen.
1: Ja. Oh, daar heb ik nog wel even iets over, maar dat...
0: Ja, wat heb je?
1: Nou, nee, ik wacht even je verhaal af. Je hebt gezwommen in...
0: Ik trigger jou ergens mee, kennelijk.
1: Ja.
0: Dus 2 dagen gezwommen, prima. Ja, was heerlijk. Het water was lekker op temperatuur. Normaal gesproken is het net even een tandje te fris, maar nu was het gewoon heerlijk opgewarmd.
1: Ja, het is allemaal
0: maar er stond
1: warm
0: wel heel veel water.
1: Ja.
0: Ook in Rondeveen is de gemeente. Daar stond zeker 10 centimeter water op het land. En ook bij ons huisje dan. Nou, het was nog net niet met je zwembandjes naar huis toe gaan, maar ja.
1: Er is gewoon heel veel water gevallen. Wij hebben natuurlijk in de studio ook weer behoorlijk wat wateroverlast gekregen, helaas.
0: Ja, dat is hier bijna gewoon langs de mand.
1: Ik was in ieder geval bijna dolgerookt en dolgekookt toen ik zaterdagavond naar Amsterdam ging naar een voorstelling, De Opvolgers.
0: Oh, leuk.
1: Ja, met Vincent Croiset en onder andere die heeft geschreven. En het was een geweldige voorstelling en het was heel fijn, want het was ook airco. En ik heb ontzettend vermaakt. Het stuk zat erg goed in elkaar, kan niet anders zeggen.
0: Is het diezelfde groep die ook over banken en consultancy?
1: Nee, dat is een andere.
0: Oh, het is een beetje hetzelfde. Maar...
1: Dit is gewoon in een familieverhaal was het.
0: Okay.
1: Die schuurde aan wat je zelf ook in je familie tegenkomt. En wij kwamen buiten en werkelijk het hoogste pijpenstelen, warm water enzovoort. In Amsterdam was de lucht alleen maar verlicht. En ik reed terug en ik heb nog nooit zoveel bliksemslagen gezien. Maar jij hebt lekker gezwommen, zei je net. En ik heb daar een nieuwtje over. Want het rioolwater in het buitenwater... Er is dus rioolwater in het buitenwater gekomen door die regen. Waardoor het streng afgeraden wordt om te zwemmen.
0: Hmm.
1: In onder andere Haarlemmermeer, maar ook in Aalsmeer en Amsterdam. Want direct contact met dat water kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals last van maag en darm. Hoe voel je?
0: Ja, ik vond het prima. Ik wou het net eigenlijk aan jou vragen, eerlijk gezegd.
1: Zie ik er zo rottig uit?
0: Nee, maar ik dacht dat misschien is de bliksem ingeslagen. Want je haar is een tintje rooier geworden.
1: Oké, wat is de volgende plaat?
0: Ja, met weer zo'n fantastische plaat uit, ik denk uit de jaren 80. Frans Gall, Il Jouet du Piano Dubout.

0: Goedenavond, Bas. Welkom. Leuk dat je er weer bent. Aan de lijn hebben we Bas Scharwachter, sportverslaggever bij nu.nl. En hij gaat ons weer even bijpraten over de wederwaardigheden in Mexico. Want er is nog wat gebeurd afgelopen nacht, Bas.
1: Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Wij zijn depressief. We gaan naar huis. Het is ongelofelijk.
0: Ja, hoe kan dat nou?
1: Ja, omdat eigenlijk Koeman met de verkeerde tactiek en we kunnen geen penalties nemen. Ja, dat is een beetje het verhaal van het toernooi gelijk.
2: Ja, dat was meteen het verhaal wat ik jou wilde vragen. Want je zegt het zelf over die penalties. Je had een berichtje op Instagram gezet met een statistiekje over de penalties van Nederland. Hoe zit dat?
1: Ja, wij hebben allemaal een penalty-trauma. Dat weten wij. Dat komt door 98 bijvoorbeeld, dat we tegen Brazilië het niet haalden. We hebben het heel vaak gehad. Maar toen gingen we toch eens even opzoeken hoe slecht zijn wij nou in penalties. Nou, we hebben 10 van dit soort penalty-reeksen ooit gehad bij het Nederlands elftal. Ja. En daarvan hebben we er maar 8, of hebben we er maar 2 gewonnen.
2: Dat is toch om te janken?
1: Ja, dat is toch om te janken. En dat waren wel 2 hele mooie. Dat was in 2004 tegen Zweden op het EK voetbal. Dat Van der Sar heel goed penalty wist te pakken.
2: Ja.
1: En in 2014 natuurlijk met Tim Krul. Die
2: mega wissel. Ja, mega wissel.
1: Dat was de gouden pik van Louis van Gaal, hè, natuurlijk. Ja, dat deed hij hartstikke goed. Maar de rest, we hebben gewoon nooit gewonnen. En dit is nu het derde WK op rij dat wij met penalties eruit liggen. Dus het penalty-trauma duurt voort.
2: Ja, maar dit is echt, nou ja, weet je, we hebben een trauma. Iedereen is er ziek van, behalve Marokko natuurlijk. Maar ja. Hoe zit het nou verder? Want jij zei dat er nog misschien wel iets gaat gebeuren, een persconferentie. Want je zit nog in Mexico. Gaat onze bondscoach eruit gezet worden, denk je?
1: Nou, kijk, zijn contract loopt af. Dus in principe is hij nu vanaf 1 juli, of het zal waarschijnlijk 1 augustus zijn, loopt zijn contract af. Dus Ronald Koeman neemt afscheid van het Nederlands elftal. Dan kan de KNVB wel besluiten om met hem door te gaan. Maar wij verwachten toch wel vandaag in Mexicaanse tijd, dus ik denk vannacht Nederlandse tijd, dat de KNVB zegt dat gaan we niet doen.
2: Nee.
1: Dat is voor ons ook de reden dat we nog even 1 dagje in Mexico zitten. Dat we niet in het vliegtuig terugzitten en dan het nieuws horen. Dus het is gebaseerd op niks. Maar Koeman zei gisteren bij de persconferentie wel dat hij er vandaag over gaat nadenken en dat hij er waarschijnlijk snel uit is.
2: Ja.
1: En dan denk ik dat het de juiste conclusie is. Dat we absoluut niet verder moeten met Ronald Koeman.
2: Maar Bas, jouw snoepreisje is nu ook ten einde. Hè? Wat is voor jou het mooiste geweest van deze reeks die eigenlijk te vroeg ter einde is gekomen? Laten we wel wezen, want we liggen er wel heel snel uit nu. Maar wat is jouw hoogtepunt geweest?
1: Oeh, ja, we hebben zoveel meegemaakt. Wat ik toch wel het mooiste vond is dat wij in Kansas City aankwamen. En ik weet niet of jullie iets wisten over Kansas City, maar ik eigenlijk niks. Ik wist bijvoorbeeld niet dat Kansas City niet in Kansas ligt, de staat. Oh. Maar in de staat Missouri.
2: Ja, ja. Had je beter op moeten letten, Bas? Op school.
1: Nou ja, weet ik veel. Ja, Groningen ligt toch ook in Groningen.
0: Ja.
2: Utrecht en Utrecht.
1: Ja, precies, daar gaan we wel. Haarlem toch ook in Noord-Holland. Nee, maar Kansas dus echt een hele hoge voetbalcultuur is. En dat ik daar met de Amerikanen voetbal heb kunnen kijken. En dat ik stiekem toch wel een beetje verbaasd was dat in ieder geval in Kansas mensen toch wel van voetbal houden. Dus dat was een hele mooie avond. Volgens mij Amerika Paraguay was die wedstrijd.
2: Ja.
1: En daar heb ik wel erg van genoten, dat je er iets van voelde. Maar ik ben nu in Mexico en hier loopt 50% van de bevolking in voetbalshirtjes op straat.
2: Ja.
1: Dus als ik hier nog 1 dag blijf, misschien wordt dit dan uiteindelijk wel mijn hoogtepunt. Want het is een ongelooflijk mooi land en de mensen houden hier echt van voetbal.
2: Oké.
0: Okay. Nou, je was volgens mij een gouverneur of zo? Of van de staat?
1: Zeker.
0: De stad, ik weet het niet. Die was zo van de Oranje ook. Onze partij heet Oranje iets of iets dergelijks.
1: Ja.
0: En dat was ook gratis bier en eten. Dus nou ja, dat is goed toeven natuurlijk. Als je zo iemand hebt die dat
2: was
0: allemaal...
2: Was er ook gratis bier en eten?
0: Ja, ja, ja. Aan de mensen die bij het stadion rondliepen of zo. Ik weet het niet
2: precies. Echt waar, Bas?
1: Ja, nee, dat was gisteren. Was Enrique Iglesias die trad op. Of eergisteren is het
0: ook nog, ja.
1: Die had even naar de stad gehaald. En daar kregen de mensen gratis bier.
2: Wat ben dus jij toch een rotte?
1: Ja, nou, heerlijk. Maar wat wel zo was... Dus dit is een politicus, hè? Dus die voert ook natuurlijk een beetje campagne voor zichzelf.
2: Ja. Mm-hmm.
1: En die had er gisteren dus een vrije dag van gemaakt.
2: Ah.
1: maar besef gewoon dat wij in Nederland, dan zit je in Hoofddorp en dan komen een paar Mexicanen naar ons af en dan moeten wij opeens alle scholen sluiten. Dan gaat opeens Kai Munk en de KSH die gaan dicht.
2: Ja.
1: Want er komen een paar Mexicanen ons land binnen. Nou, dat
2: is wel bizar.
0: Maar wel gratis bier in eten.
2: Ja, dat heb je wel. Dat is goed. Gelukkig wel. En die mars was natuurlijk ook weer fantastisch, hè?
1: Ja, maar ik vond dus juist voor als de stad... Want best wel, er wonen 100.000 mensen hier. Ja, het was best wel een kleine mars. In vergelijking met Kansas, daar waren 22.000 mensen.
2: Okay.
1: Gisteren waren er maar 16.000. Waarvan maar 4 of 5.000 Nederlanders. Dus ik vond wel, voor alle heisa die gouverneur heeft gemaakt... heeft hij niet de hele stad achter zich gekregen.
2: Oké.
0: Okay. Hey Bas, verzacht het nou een klein beetje dat Duitsland er ook uit ligt naar penalties?
1: Nee, dat verzacht natuurlijk niet. Ja, het is wel leuk. Leuk voor het leven maken. Maar ja, we spelen in die ronde hierna tegen Canada. We hadden nog een prachtig reisje kunnen maken naar Houston. Vanuit persoonlijk vlak. Ook
0: ja, ik wou net zeggen.
1: Gespeeld. Ja. In Boston. Ja. Boston tegen Frankrijk. Nee, ja, leuk voor die Duitsers. Maar ik baal echt ongelooflijk. Er zit zoveel meer in deze selectie.
2: Ja.
1: En als je dan, ik wil het niet te tactisch maken. Maar als je kijkt hoe Ronald Koeman het gisteren heeft aangepakt.
2: Met 5 verdedigers.
1: Ja, en op zich die defensieve structuur had hij altijd al. Tegen Zweden speelden we eigenlijk ook met 5 verdedigers. Dus zo zwart-wit is het niet. Alleen dan had je altijd Frenkie de Jong die vanuit de verdedigende positie terug naar het middenveld ging als je de bal had.
2: Ja.
1: Ja, en als je dat nu niet doet, betekent dat je een mannetje tekort hebt op het middenveld. Dus we hebben de hele wedstrijd niet kunnen voetballen.
2: Nee.
1: En ik zag zelfs in de tweede helft van de verlenging hadden we 14% balbezit.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. Nou,
1: als Ajax tegen Spakenburg speelt, dan heeft Spakenburg echt nog wel meer dan als Ajax tegen SV Hoofddorp of Overbos speelt, dan hebben die clubs nog steeds meer dan 14% balbezit.
2: Ja.
1: Dus ja, het was gewoon een laffe tactiek. Of laf is een hard woord, maar het was lafjes.
2: Het zit je hoog.
1: En, nou ja, gewoon zonde. We hebben dit team is echt minimaal kwartfinale materiaal waard. En met een beetje geluk haal je de halve finale.
2: Ja.
1: Dat zit erin. En als je het dan op tactisch gebied eigenlijk zo weggooit. Want ik heb het nog ineens over de penalties. Het gaat echt om de wedstrijd zelf. Je bent veel beter dan Marokko.
2: Zeker.
1: Is het gewoon wel frustrerend. Het is echt frustrerend.
2: Ja,
0: Als jij bent sportverslaggever bij nu.nl.
1: Ja.
0: Waar kijk je nu naar uit, zeg maar, als eerstvolgende toernooi of event, zeg maar, waar je een bijdrage kan leveren?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ik weet helemaal niet wat ik morgen ga doen überhaupt eigenlijk.
0: Nee, morgen ben je nog aan het bijkomen natuurlijk.
2: Je moet nog
0: daarna...
2: rijden. Vliegen.
1: Nee, ja, zelf, ik weet het eigenlijk niet. Ik volg zelf heel erg Max Verstappen.
2: Ja.
1: Dus sowieso is het misschien wel weer leuk om even de blik weer te hebben op de Formule 1. Hij heeft nieuwe updates gehad aan zijn auto.
2: Heb je dat wel meegekregen nog, dat hij tweede is geworden?
1: Zeker. Dat is ook mijn baan, dus ik kijk dat ook allemaal.
2: Okay.
1: En dat is hartstikke goed. Nee, dus daar heb ik nog wel zin in dat hij weer een beetje voor het oranje gevoel kan gaan zorgen. Ja, en ik hoop ook gewoon vooral dat we even gaan kijken naar een leuke nieuwe bondscoach.
0: Ja.
1: Dat we een beetje weer het Nederlandse gevoel echt gaan krijgen. Want we hebben echt een kans laten lopen om echt iets moois in Nederland van te maken.
0: Ja, ik zat er te zoeken naar een haakje natuurlijk om je de volgende keer weer te kunnen bellen. Hè. Dat snap
2: We bellen hem toch wel. En dan ben je misschien wel hier in Haarlemmermeer.
0: Ja, kom langs.
2: Dan kom ik een keertje langs in onze studio. Je weet waar het is namelijk, toch?
1: Ik kan nog er op de fiets heen, dus ik
2: weet
1: het
2: niet
1: meer vinden. Ik vind het altijd leuk om even langs te komen.
0: Dat moet je doen.
2: Eén laatste vraag. Wie wordt de nieuwe bondscoach?
1: Ik denk Michael Reiziger.
2: Oh? Oud-Ajaxiet?
1: Oud-Ajaxiet. Hij is de trainer de coach van Jong Oranje.
2: Ja.
1: Want mensen beginnen wel over Arne Slot. Maar Arne Slot, die heeft net een topclub gehad met Liverpool.
2: Nee, joh.
1: Die gaat eerst nog wel iets anders doen.
2: Ja.
1: Peter Bos zit bij PSV. Erik ten Hag is nu technisch directeur bij Twente.
2: Ja.
1: Ja, en voor de rest heb je heel weinig Nederlandse opties, vind ik. En Michael Reiziger is al de trainer van Jong Oranje.
2: Ja.
1: En als mijn onderbuik zegt, die gaan ze dan naar voren schuiven. Ik zou er persoonlijk niet super erg fan van zijn. Ik heb liever een meer innovatieve trainer. Of gewoon iemand uit het buitenland dan maar.
2: Ja,
1: als we die in Nederland niet hebben.
2: Okay.
1: Maar als ik mijn geld op moet zetten, pistool op mijn hoofd hier in Mexico.
2: Jakkes.
0: Oh, nee. Ik sta al zo onbekend daar in Mexico.
2: Hou het allemaal maar even veilig, schat.
1: Oh ja,
2: sorry. Basie, goede thuislucht. Dank je wel voor je updates de hele tijd. En we zien je graag weer in Haarlemmermeer live voorbij komen.
1: Zeker, komt helemaal goed.
0: Ja, leuk. Tot de volgende keer, Bas.
1: Oké, dan. Hoi.
0: Hoi.
3: Dit is Sluimertijd met de laatste nieuwtjes en lekkere muziek.

0: daar zijn we weer.
1: Oh ja.
0: Het is ietsjes na half. We zijn een beetje aan de latere kant. Door ons gesprek met Bas.
1: Ja.
0: Met Bas niet schuld van geven. We willen gewoon veel van hem weten.
1: Zeker.
0: Er komt gewoon op neer.
1: Ja.
0: En hij heeft ook aangeboden om hier regelmatig gewoon informatie te blijven leveren. En misschien komt hij een keertje langs. Want hij heeft zijn herkomst hier, toch?
1: Ja, zeker wel. Hij is hier begonnen als 15-jarige.
0: Ja.
1: En hij woont hier ergens in Overbos. Heeft hij zijn eigen huisje nu. En zijn vader woont ook nog hier. Dus ja, Basilie woont in zijn echtgare hoofddorp, hoor. Dus we gaan snibbelen. 1, 3 en 5 op de dobbelsteen zetten jou. 2, 4 en 6 op de dobbelsteen zetten bellen. En dat betekent dat we een plaat erin mogen doen.
0: Een de.
1: De.
0: De.
1: De.
0: Ja, de van 2. Dat betekent
1: dat ik een zijstapje mag maken op onze Franse avond.
0: Nee, toch?
1: Jazeker.
0: Wat
1: ja.
0: Nog zo gezegd, de hele avond Franse muziek.
1: Ja, maar de snibbel is juist even het zijstapje wat dan mag, hè?
0: Mm.
1: En dat komt eigenlijk omdat van de week kreeg ik een berichtje van onze burgemeester Marianne Schuurmans.
0: Ja.
1: Die is net zoals ik behoorlijk fan van Queen en mm-hmm. Michael Jackson.
0: Mm-hmm.
1: En ze zegt, ken jij dit nummer? Ik zat te luisteren. Ik denk, ja, ergens ver in een verleden. Maar ik dacht dat dat van Freddie Mercury was. Het blijkt dus dat Michael Jackson en Freddie Mercury samen een duet hebben opgenomen. En dat nummer heet There Must Be More in Life Than This. Het was eigenlijk het 8e nummer op het debuutsoloalbum van Freddie Mercury. En eigenlijk was het daarvoor weer voor het album Godspace, kwam daar niet op.
0: Mm.
1: In ieder geval, Michael Jackson die wilde heel graag met Freddie Mercury en Queen samen doen. En er werd afgesproken dat ze drie nummers zouden doen waar Mercury dan aan mee zou werken. Het ging niet helemaal okselfris, zeg maar. Freddie raakte gefrustreerd. Want Michael Jackson wilde heel graag zijn huisdieren, zijn lama en zijn aapje mee. Bubbles om bij de opnames en dat soort gekke dingen. Mercury zelf die zat een beetje aan de drugs. Dus die was ook niet helemaal okselfris. Een lang verhaal kort. Dit nummer er is gekomen is vrij uitzonderlijk.
0: Ja.
1: En eigenlijk hebben ze besloten om van de drie nummers er toch maar één erbij te laten. Maar het is wel een mooi nummer geworden. En ik denk van, laten we die eens even weer onder aandacht brengen. There must be more to life than this. Freddie Mercury en Michael Jackson. MUZIEK

0: Oh, wat is het toch fijn.
1: Ja, jij hebt helemaal mooie herinneringen.
0: Ik ben helemaal terug in Zuid-Frankrijk.
1: Ja, hoe oud was je?
0: Ik was een jaar of 12, 13.
1: Ja.
0: Met mijn ouders op vakantie. Mijn broer was er nog bij. Die ging nog mee op vakantie, laat ik het zo.
1: Ja, ja.
0: En we logeerden in een appartement in La Grande Motte. En La Grande Motte is een plaats die daar uit de grond gestampt is. Aan de Bijlmer, zeg maar.
1: Ja.
0: En de Bijlmer zat nog een plan achter. Maar dit was gewoon beton. Ja, alleen maar beton. Maar wel futuristisch neergezet. Dus daar vrij uit. Ik weet niet of het nog bestaat, zeg maar. Maar dat had destijds allemaal van die reizen daar.
1: Oh ja, vrij uit, ja.
0: Autoreizen vooral, ja, natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Dus wij met z'n viertjes in een Fortje Fiesta.
1: Oh, geweldig. Zonder airco, met cassettebandjes.
0: Nee, er zat geen radio in. Dat was allemaal overbodige luxe.
1: Oh nee.
0: Ja, zo'n familie kom ik. Ja.
1: Oh, mijn hemel.
0: Dat is het later ruimschoots goed gemaakt, kan ik je zeggen.
1: Ja, ik wou zeggen, ja.
0: Maar toen hadden we daar wel een dingetje mee. Dus mijn vader gewoon plankgas op die tolweg naar beneden rijden. Wakker proberen te blijven natuurlijk.
1: En, ja.
0: Nou ja, uiteindelijk kwamen we daar. Maar het verhaal van, in dit geval, L'été Indien van Joe Dassin, is voor mij het haakje, omdat we daar waren. En tegelijkertijd was daar een concert. En wie trad erop? Joe Dassin.
1: En dat is je eerste gewoon live
0: denk
1: concert
0: het wel, ja,
1: geweest?
0: Niet dat ik het echt gezien heb, want het stond natuurlijk achter zeilen. Je had geen toegangskaartjes, ja, maar je hoorde het.
1: Oh, maar dat is wel heel magisch dan. Als
0: zelf
1: je
0: een beetje een beeld bij vorm, maar dat is fantastisch.
1: Maar kan je je voorstellen dat er nu een heleboel kinderen achter in de auto zitten met iPads en weet ik veel wat allemaal, en een heleboel dingen missen met van zo'n reis?
0: Absoluut. Je zit alleen maar op het schermpje gebouwd. Ja,
1: dat is wel jammer. Toch was dat toch wel iets romantischer. Of romantiseer ik het nu kan ook, hè? Hey, en wij zitten dus helemaal in de Franse sfeer, hè?
0: Ja.
1: En af en toe ook natuurlijk een Haarlemmermeers nieuwtje ertussen. Maar in dit geval gaan we naar een Amsterdams haakje.
0: Ja.
1: Want in ieder geval Aremo. Ik denk dat jij hem ook wel kent.
0: Zeker.
1: Meteen Monsieur, met de broertjes. Nou, dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja.
1: Maar die heeft ook een nummer. En nou weet ik dus niet of André Hazes het van hem heeft. Want hij had nogal een handje ervan om een eigen tekst te maken op mooie nummers.
0: Ja, dat is deze.
1: Dat denk ik ook namelijk.
0: Deze is ruim ervoor uitgekomen.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Het is nummer Zemavie. En dat is door André Hazes vrij vertaald met zijn rijmelarijboekje, zoals je dat zei, naar Het is tijd.
0: De hoogste
1: tijd.
0: Ja.
1: En waarom dit nummer ook een beetje naar André Hazes? Hoera, hoera. Hij was 75 jaar geleden, stond zijn wiegie in de Jordaan. Het was geen stijfselkissie, maar het was niet veel meer.
0: Nee.
1: En hij zou dus vandaag 75 jaar geworden zijn. Hij heeft een mooie legacy qua muziek. Verder voor de rest vond ik het niet zo'n aardige man. Maar het is wel een... jij wordt gek als je André Hazes hoort. Ik vind het nog altijd wel bij het...
0: Nee hoor, nee. Ik moet zeggen, ik heb er heel veel op stijldanst.
1: Ja?
0: Behoorlijk dansbare muziek. Ik heb op stijldansen gezeten.
1: Ik ook.
0: En dit was de slot. Quickstepje op Zemavie van Aremo. Hazes eigenlijk.

0: Semavi Adamo. Synoniem, synoniem. Nee, op muziek gezet, ook door Hazes.
1: Ja.
0: Is het ook alweer?
1: Het is tijd, de hoogste tijd. Nou, het is bijna tijd, maar we hebben nog even een berichtje.
0: Ja.
1: Er is zomer op het plein. Het Polderplein in Hoofddorp is deze zomer opnieuw het decor van live optredens. Elke zaterdag en zondagmiddag in juli en augustus kunnen bezoekers genieten van diverse artiesten met een mix van muziekstijlen. Van ballads, pop en van blues rock tot country. Zaterdag 4 juli trappen de Vintage Sisters af met een zwingend repertoire, luisterliedjes, meezingers en liedjes uit de jukebox. Tijd. Zondag 5 juli neemt Ed Citroën. Ed Citroën, sorry.
0: Ja,
1: ik ben nog op zijn Frans, hè?
0: Ja.
1: Ed Citroën met zijn de liedbakker het stokje over en brengt op de bakfiets popliedjes uit de top 2000 en zijn eigen repertoire ten gehore. Het hele programma kan je vinden op de website van Hoofddorp Centrum. Ik heb erop gekeken, er komen een heleboel leuke dingen aan.
0: Ja.
1: En wij gaan verder met dat prachtige nummer wat wij allemaal kennen van
0: Het Dorp, hè? Onze vriend
1: Wim Sonneveld.
0: Hebben we laatst uitgebreid aandacht besteed, weet je nog?
1: Ja.
0: Toen hadden we eigenlijk Nederlandse luisterliedjes. En nu eigenlijk de oorsprong, La Montagne, van Jean Ferrat.
1: Eigenlijk zijn er veel oorsprong, terwijl het andersom. In Frankrijk is het zo dat er, geloof 65% van de nummers die op Frankrijk op de radio gezet worden, moeten Franstalig zijn.
0: Oh.
1: Dus er zijn een heleboel echt bekende artiesten die hun nummer ook in het Frans opgenomen hebben. Ja. Of dat er Franse artiesten het verfranst hebben. Net zoals dat André Hazes het vernederlands heeft.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad wel grappig. Maar dit is wel een originele La Montagne uit 1964 van Jean Ferrat.

0: Wat een plaatje.
1: Het is gewoon heerlijk. Ja. Ook weer zoiets van even niet doorheen praten. Weet je.
0: Nee, klopt. Ik heb keurig netjes gewacht. Wij gaan nog even heel snel, en dan bedoel ik dus heel snel, afkondigen.
1: Ja.
0: Ton aankondigen met Nice and Slow. En we gaan eindigen met Dalida. En dan niet het goeienachtliedje, maar Gigi Lamoroso. En ik denk dat we volgende week een ander thema moeten doen.
1: Ik denk het ook. En beviel me wel om een land uit te kiezen eigenlijk.
0: Nou, wat wordt het? Jij mag het zeggen.
1: Zullen wij een klein beetje naar rechts opschuiven, naar Italië?
0: Ik vind het een goed plan.
1: Gaan we dat doen? Leuk.
0: Volgende week gaan we Italiaans. En wij wensen jou een hele fijne avond. En bedankt voor het luisteren.
1: Blijf nog even luisteren naar Nice and Easy of anders Weltrusten.
0: Nice and Slow.
1: Ja. Blijf nog even luisteren naar Nice and Slow en anders alvast Weltrusten.
2: Dit was Sluimertijd. Arjan en Belle loodsten je door de avond met alles wat je nog wilde weten. Tot volgende week.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
3: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
2: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
4: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
2: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: En zo begonnen we met Katie Melua. En natuurlijk het fantastische 9 Million Bicycles. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom weer bij deze Nice and Slow. We hebben weer tot 12 uur inderdaad mooie muziek voor je.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Die is straks na 10:30 voor niemand minder dan Gilbert O'Sullivan. Ja, hij maakt nog steeds platen hoor. Maar we draaien wel 2 oudjes zometeen. Welke dat zijn, dat hoor je straks. Nu Guus Meeuwis met het origineel van Toen ik je zag, hij schreef het tenslotte.

Een hit voor de Commodores zonder Lionel Richie. Een ode aan Marvin Gaye en Jackie Wilson. Hier zijn de Commodores met Night Shift. En zometeen hoor je ook David Bowie en de Pat Metheny Group. En This Is Not America. En Halo van Beyoncé.

Beyoncé met Halo, een van haar vele grote hits. Het is tijd voor het NOS Journaal van 10:30. En na 10:30 hoor je Noah en Gilbert O'Sullivan in de 2 van 1. Maar nu dus tot 10:30 deze van Neil Young. Dit is Old Man uit 1972.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: De Israëlische Noah. A Beautiful That Way.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: We gaan terug naar de jaren 70 met Gilbert O'Sullivan in deze 2 van 1. Als eerste Alone Again Naturally. En daarna We Will.

En zo gingen we terug naar 1968 met Françoise Hardy en Comment te dire adieu, een nummer van Serge Gainsbourg. Het is alweer tijd voor de laatste drie in dit uur. Ik krijg zo meteen alweer van 9 jaar geleden Perfect door niemand minder dan Ed Sheeran en Andrea Bocelli. En daarna hoor je Bluff met Mooie Dag. En we sluiten dit uur af met Magnificent, een nummer van Elbow.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politie auto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: John Mayer samen met Katy Perry in Who You Love.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: En dan zijn we aangekomen bij het tweede uur van deze Nice and Slow. Goedenavond. Wat gaan we doen vanavond? We hebben natuurlijk straks na 11:30 Suzanne de Vreek voor Gerda. En daarna...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Terug naar de jaren 60 met een grote ster van die tijd, namelijk Dave Barry. Dat allemaal na het nieuws van 11:30. Maar nu Danique met Later als ik groot ben.

0: En zo gingen we terug naar 2011 met Coche en Kimbra. And Somebody That I Used To Know, toen een hele grote hit. En daarna hadden we nog een klein hitje met Coche. En toen was het afgelopen voor deze jongen uit België, die emigreerde naar Australië. Hier is Rowan Hesse uit Amerika in Limburg. Otto, vliegt u.
1: Onder mij, je land voorbij, vliegt u werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

En dat waren dan Rowan Hersen met Auto, Vliegtuig, Don't Give Up On Us van David Soul en Love Of My Life van Queen. In Nice and Slow nu een vrolijk plaatje van DeBarge. De Amerikaanse familie DeBarge met L. DeBarge onder meer. Dit is The Rhythm Of The Night tot 11:30. En na 11:30, 7:01. En ook Suzanne Vreek van Gerda. Mm-hmm.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur. Nice and slow. Met Ton van Dranen.

0: Daar gaan ze weer, hè? Speciaal voor mijn lieve Gerda, Susanne Freek. En zoals altijd, ik hou van jou, schatje.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1. We gaan terug naar de jaren 60 met Dave Barry. Dit is een nummer van Ray Davies, This Strange Effect. En zometeen hoor je hem ook in een eerdere hit, Crying Game.

Ja, encore. Dat was Charles Aznavour met een hele oude, alweer uit de jaren 60. En dit worden de laatste drie voor vanavond. Raccoon en Vuela met Daffodils, oftewel Narcissen. Twarres met Verbisto. En Elton John met Nikita. Wilt rusten, hè? En tot een andere keer.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer, een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Corine Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.